0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Natuurbranden in Canada en de noordoostelijke VS beïnvloeden mogelijk de WK-finale in New Jersey, waar 80.000 toeschouwers worden verwacht. De luchtkwaliteit is slecht door rook, maar regen kan verlichting bieden. De Poolse president Nawrocki heeft zijn vetorecht gebruikt tegen wetten die samenlevingscontracten voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maken. Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door het parlement, maar Nawrocki blokkeerde het. Premier Tusk uitte zijn woede, terwijl Nawrocki vindt dat de wet te ver gaat. Een 48-jarige man uit Loosdrecht kreeg 80 uur taakstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor belediging en bedreiging tijdens een anti-AZC-protest. Hij beledigde agenten en bedreigde het gemeentehuis. Het OM eiste 100 uur taakstraf. De noodopvang in Loosdrecht leidde tot rellen en vernielingen. In het noordoosten van Spanje heeft een bosbrand meer dan 12.000 hectare verwoest. De brand die woensdag uitbrak in Zaragoza bedreigt de stad Uncastillo. 6 dorpen zijn geëvacueerd. In Guadalajara verwoestte een andere brand 2.000 hectare. Hoge temperaturen en harde wind bevorderen de branden. En tot zover het nieuws. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af.

0: In het noordoosten van Spanje heeft een bosbrand meer dan 12.000 hectare verwoest. De brand die woensdag uitbrak in Zaragoza bedreigt de stad Uncastillo. 6 dorpen zijn geëvacueerd. In Guadalajara verwoestte een andere brand 2.000 hectare. Hoge temperaturen en harde wind bevorderen de branden. En tot zover het nieuws. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Natuurbranden in Canada en de noordoostelijke VS beïnvloeden mogelijk de WK-finale in New Jersey, waar 80.000 toeschouwers worden verwacht. De luchtkwaliteit is slecht door rook, maar regen kan verlichting bieden. De Poolse president Nawrocki heeft zijn vetorecht gebruikt tegen wetten die samenlevingscontracten voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maken. Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door het parlement, maar Nawrocki blokkeerde het. Premier Tusk uitte zijn woede, terwijl Nawrocki vindt dat de wet te ver

nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af.

zijn de headlines uit het nieuws. Precies 12 jaar na de ramp met vlucht MH17 hebben nabestaanden vanmiddag een herdenking gehouden bij het monument in Vijfhuizen. De namen van alle 298 omgekomen passagiers en bemanningsleden werden voorgelezen. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Taxaf. De noodopvang in Loosdrecht leidde tot rellen en vernielingen. In het noordoosten van Spanje heeft een bosbrand meer dan 12.000 hectare verwoest. De brand die woensdag uitbrak in Zaragoza bedreigt de stad Uncastillo. 6 dorpen zijn geëvacueerd. In Guadalajara verwoestte een andere brand 2.000 hectare. Hoge temperaturen en harde wind bevorderen de branden. En tot zover het nieuws. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

& Oates op je zaterdagochtend. Dat was Kiss on My Lips. Heb jij nog een kusje ergens op een lijstje staan waarvan je dacht, potverdorie, het zou toch leuk geweest als ik die ooit een keertje had ontvangen? Ja, dan denk ik even terug aan lang, lang geleden. Dan was er dat meisje van de middelbare school, Stattenes in Meppel. Maar ja, die zag mij niet staan, dus hè, dat stond misschien op mijn lijst, maar totaal niet op de haren. Hey, goedemorgen, welkom bij een nieuwe Iedereen Vroeg Op Meets Weekend Werner. De zaterdagochtend van DNO. Tot aan 12 uur zorg ik ervoor dat je de lekkerste muziek hoort uit de afgelopen 60 jaar. Mocht je een goede suggestie voor me hebben,

de weerkaarten te zien die ik hier onder mijn ogen heb. Maar hey, niks zo veranderd als het weer. Dus dat kan ineens weer helemaal veranderen natuurlijk. Wat ga ik allemaal voor je draaien? Nou, ik heb Shakira voor je. Ze heeft de hele dierentuin meegenomen. Dus giraffes, neushoorns, leeuwen. Dan heb je nog meer pinguïns in de dierentuin. Als we een aquarium hebben, ook haaien. Nou, alles komt voorbij in Zoo, ook Earth, Wind & Fire, naar Keen, Summer Only We Know.

Het is het jaar dat Shakira weer helemaal terug is met grote hits in Nederland. Maar bleef altijd wel muziek maken, maar dat deed in Nederland dan niet zoveel. Je hoorde Zoo en die andere is natuurlijk Die Die, staat op dit moment op nummer 1 in de top 40. Hier zijn Earth, Wind & Fire, Fantasy op DNO.

stap op je fiets en ga op zaterdag 25 juli mee met deze leuke toponiementocht langs bijzondere plekjes in het Dwingelderveld. Een tocht onder leiding van een ervaren gids. Dit moet je een keer ervaren hebben als je het Dwingelderveld echt wilt ontdekken. De meest fascinerende verhalen over de geschiedenis passeren de revue. Stap op je fiets en laat je meevoeren. Onderweg is er gelegenheid om je meegebrachte lunch te nuttigen. Het begint om 10 uur en er zijn kosten aan verbonden. Deze zomer neemt Stichting Openluchtspel Ruinen je mee naar een verhaal vol humor, herkenbare familieperikelen, verrassende wendingen en natuurlijk een flinke dosis gezelligheid. Wat gebeurt er als familiebanden op scherp worden gezet? Dat ontdek je deze zomer in openluchttheater De Baten in Ruinen. Kaarten zijn online te verkrijgen en fysieke kaarten zijn te koop via Kapsalon Jantine Ruinen en Kapsalon Manon Ruinen. Voorstelling op 16, 21, 23, 24 en 25 juli.

Die zocht nog een goede zangeres voor deze. En ze kwam uit bij Chrissy Hynde, die je dan weer kent van The Pretenders. I Got You Babe. Op je zaterdagochtend. Dit is DNO. Dat staat voor Drenthe Noord-Overijssel. Met Shaboozy en Miles Smith in de pijplijn. Ook Michael Jackson ga ik voor je draaien. Na een nederpopklassieker van de Frank Boeien.

een boeiende groep hoorde je ook met Cronenberg Park. Nu de man, wiens biopic, oftewel de film over zijn leven, meer dan 1 miljard dollar heeft opgebracht. Ik heb het natuurlijk over Michael Jackson. Dit is Rock With.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Precies 12 jaar na de ramp met vlucht MH17 hebben nabestaanden vanmiddag een herdenking gehouden bij het monument in Vijfhuizen. De namen van alle 298 omgekomen passagiers en bemanningsleden werden voorgelezen. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Even na 8:30, Lalida Holloway hoor je met Love Sensation. Eens even kijken wat er in de regio gebeurt. Vandaag is de aftrap van de SAS-week in Staphorst. Dan denk je, SAS-week, wat is dat? Nou, dat staat voor Stichting Activiteiten Staphorst. Ik moest het even opzoeken, maar dat is waar het over gaat. En ja, dat zegt het al, ze organiseren allemaal activiteiten. Het is ook allemaal heel erg sportief. Zo is er vandaag, en dat is wel hartstikke leuk. Volgens mij een beetje geïnspireerd op te land, te zee en in de lucht. Fietsen maar in! Ze hebben dat vorig jaar ook georganiseerd. En toen was de baan nou niet zo goed als dat ze zouden willen. Want er waren maar heel weinig mensen die de overkant haalden. Dus eigenlijk heel veel mensen gingen de plomp in. Vandaag zijn er 90 fietsen, maar liefst 180 deelnemers die aan de start staan van de aftrap van de SAS-week. En ja, het is ook wel bijzonder, want ze hebben een speciale jury. Dat zijn mensen uit het verzorgingshuis De Berghorst in Staphorst. Die mogen de creatieve inzendingen gaan beoordelen. En daarmee maken ze het evenement voor jong en oud leuk om te bezoeken. Nou, ik vond dat altijd een van de meest spectaculaire onderdelen van te land, te zee en in de lucht. Fietsen maar in. Waarbij je ja, dus moet proberen over een, nou ja, niet zo'n hele brede baan te fietsen met aan beide kanten water. Dus ja, de kans dat je er een nat pak aan overhoudt is best groot. Wat gebeurt er nog meer tijdens die SAS-week? Nog veel meer. Ja, vandaag dus fietsen maar in. Dan heb je komende woensdag de Obstacle Run. Ook is er nog een kinderbingo, een barbecue op 23 juli. Nou, hartstikke gezellig. Een dorpsquiz en ook beachvolleybal op 24 juli. En dan sluiten ze af met Jeu de Boule. Dus als ik het zo zie, begint het vrij actief met de fietsen erin in de Obstacle Run. En daarna wordt het wat, nou ja, wat rustiger. De SAS-week in Staphorst is van start gegaan. Mocht je nog niks in de planning hebben voor vandaag, ga even kijken naar fietsen erin. Superleuk. Cock Robin op DNO onderweg naar Harry Styles.

In het kader van de kunstzomer Dwingelo, Conference of the Birds, wordt op zaterdag 18 juli een concert van het Aurora Festival gehouden in de Nicolaaskerk. In het concert staat Oostenrijk centraal. De Oostenrijkse componist Karl Frühling is lang geheel onbekend gebleven omdat veel van zijn manuscripten zijn verloren gegaan. Zijn pianoquintet en zijn trio voor klarinet, cello en piano zijn gelukkig bewaard gebleven en laten horen dat hij een originele en zeer bevlogen componist was. Verder wordt het pianokwartet in A van Gustav Mahler uitgevoerd, tijdgenoot en landgenoot van Frühling. Het concert begint om 8:15 en een kaartje kost €32. Op zaterdag 1 augustus vindt de jaarmarkt Centrum Ruinen plaats in het hart van Ruinen. Van 10 tot 5 staat het centrum in het teken van een zomerse braderie en vlooienmarkt, een vaste en goed bezochte markt in de regio. De vlooienmarkt trekt bezoekers die graag op zoek gaan naar tweedehands spullen, curiosa en verrassende vondsten. Deze combinatie zorgt voor een gevarieerd aanbod en een levendige sfeer.

boekje met verboden liedjes. Ja, omdat het natuurlijk over de wolf gaat. Hè. Daar willen we niemand aan herinneren in de regio. Nee, geintje natuurlijk. Duran Duran op DNO. You're the Hungry Like the Wolf. Een echte classic. En nu Sheila en de Black Devotion. Dit is

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Voor de tweede dag op rij raakte een stuntman gewond bij een katapultstunt op de Zwarte Cross. Laurent Arabito brak zijn enkel bij de landing nadat eerder Jim van Ness een zware hersenschudding opliep. De organisatie meldt dat beide stunts technisch goed verliepen, maar schrapt nu wel de 4 resterende katapultshows. Een aardbeving met een kracht van 7,3 heeft in Mexico nauwelijks schade veroorzaakt. Het epicentrum lag voor de kust van Guatemala. De beving was voelbaar tot in Mexico-stad en El Salvador. Twee mensen raakten gewond, onder wie een vrouw die uit paniek uit een raam sprong. Grote incidenten bleven verder uit. Een drugslab onder woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag leidde gisteren tot de evacuatie van circa 150 bewoners. Eén verdachte werd aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In het pand lag ongeveer 1000 liter aan gevaarlijke stoffen. Specialisten zijn uren bezig geweest om het laboratorium veilig te ontmantelen. De Europese Unie roept Israël op af te zien van de uitbreiding van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Israël stelde bijna 375 miljoen euro beschikbaar voor 34 nieuwe nederzettingen. Volgens de EU vergroot dit mensenrechten schendingen. De Verenigde Naties melden ondertussen dat het geweld door kolonisten dit jaar een recordniveau heeft bereikt. En tot zover het nieuws. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn

Doubt en Just a Girl op DNO Drenthe Noord-Overijssel. Goedemorgen! Tijd voor een croissantje met koffie of ben je meer van het ontbijten met yoghurt? Misschien wel iets heel anders. Geen ontbijt, kan ook natuurlijk. Of je zet direct de frituurpan aan. Hé, hey, mijn zegen heb je. Ik oordeel niet. Wat ga ik allemaal voor je doen? Nou, de allerbeste muziek draaien en suggesties zijn welkom. @WernerSteenbergen op Instagram. @WernerSteenbergen op Instagram. Het is vandaag een bijzondere dag, want het is Internationale Mandela-dag. Ja, moet ik hem nog introduceren? Denk het niet, toch? Nelson Mandela, geboren op 18 juli. En vandaar dat we vandaag even stilstaan bij de lessen die de Zuid-Afrikaanse apartheidsactivist ons leerde over vrede, geluk en samenwerking. Het gebeurt niet heel vaak dat individuele mensen een eigen dag krijgen. Daar moet je wel heel bijzonder voor zijn. Maar bij Nelson Rohilala Mandela is daar weinig twijfel over. Hij streed 67 jaar voor de gelijkheid van zwarte Zuid-Afrikanen en leefde daarmee een onmiskenbaar belangrijke bijdrage aan de bestrijding van racisme en discriminatie. En zijn werk is nog lang niet klaar, want nog steeds is er een soort van apartheid en staan we als mensen tegenover elkaar. Dus belangrijk om op zo'n dag even stil te staan bij zo'n... Tenminste, ik heb hem niet persoonlijk gekend natuurlijk, maar mooi mens. Dat is toch wel de gedachte hierachter. Dus vandaag even aan Nelson Mandela denken. Dat is misschien wel een goede gedachte. En misschien ook even aan hoe je zelf in het leven staat. Of je een beetje verdraagzaam bent tegenover andere mensen. Goed, tot zover de stichtelijke woorden.

Sowieso een goed idee als je een beetje op de energierekening wilt besparen. Turn the lights off, als je van huis gaat. Just op DNO, Alicia Keys daarvoor en Underdog. Met Starship, Kygo en nu de Golden Earring. I Can't Sleep.

Dit is DNO. Meppel verandert in de week van 14 tot en met 18 oktober in een bruisend podium vol visueel spektakel en met de betovering van het Festival voor Poppen- en Objectentheater van Nederland en Vlaanderen. Met zo'n 280 voorstellingen van 45 nationale en internationale makers op ruim 20 locaties door de hele stad belooft deze 17e editie een onvergetelijke mix van verrassing, vermaak en verdieping te worden. Het volledige programma is vanaf nu te bekijken op puppetinternational.nl/programma. Met meer dan 1000 paarden aan de start is de organisatie van het concours Hippiek de Wolden klaar voor 8 dagen hippische topsport. Er staan dit jaar vanaf 16 juli meer buitenlandse deelnemers op de lijst dan Nederlandse. Volgens voorzitter Michel Broek zijn het er nog nooit zoveel geweest. Een blik op de lijst van aanmeldingen leert dat deelnemers weer uit de hele wereld komen. Van de Verenigde Staten tot Zuid-Afrika, van Mexico en Kuwait tot Chinese Taipei. En uiteraard veel uit Europa.

0: je zo je best gedaan. En een meesterwerker uitgepoept waar iedereen blij mee was. En dan wordt hij uitgeroepen als slechtste plaat ooit gemaakt door een muziekmagazine. Tijdschrift Blender deed dat in 2004. Het allerslechtste nummer aller tijden. Wat hoorde je daar net op de radio? Nou, ik vond hem wel lekker meezingen eigenlijk. Starship and We Built This City. En waarom is het dan zo slecht? De tekst is onbegrijpelijk. Het is overgeproduceerd. Het is te commercieel jaren 80. Ja, hallo, als je een hit wil scoren, moet je natuurlijk commercieel denken. En het had ook te maken met de artistieke reputatie van de bandleden. Bijvoorbeeld van voormalig Jefferson Airplane, die dan natuurlijk wel weer goede muziek maakte, volgens de critici. Hè? Ik zeg er verder niks over. Maar dat is een beetje wat er aan de hand is met deze track. Ik vond hem gewoon goed. Zometeen is ook schitterend op DNO. Ga ik voor je draaien. En nu voor je. Kygo en Sarah Larsson en ook Tiga doet mee. Dit is Like It Is.
1: Man.

schitterend. Ja, hij is ook schitterend, zo moet je het uitspreken. Maar ik vind het ook echt een goede track. Hoe het voelt, hoor je op DNO. Lekker, een beetje nederpop, meezingen. Zo'n liedje dat je al een poosje niet had gehoord. Ja, daar is DNO goed in, hè. Dat soort pareltjes nog eens in de spotlight zetten. Celeste komt eraan, ook Dan Johnson ga ik voor je draaien. En dit is Bruno Mars. Risk It All.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De brandweer bestrijdt al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Müritz in Duitsland. Er is zo'n 360 hectare bos afgebrand. De Zwitserse douane heeft vorige maand een Poolse man aangehouden die zonder invoervergunning tientallen bijenkolonies het land wilde binnenbrengen. De Marokkaanse autoriteiten hebben met Pegase spyware geprobeerd journalisten te bespioneren. Dat melden Spaanse media. En de Iraanse revolutionaire garde bedreigt landen met Amerikaanse troepen die de aanval op Iran ondersteunen. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

TNO. Zaterdagmorgen ruim na 10:30. En ja, dit is natuurlijk de tijd van het jaar dat er in de regio ongelooflijk veel gebeurt. De SAS-dagen in Staphorst, hè. Met heel veel activiteiten om vooral actief bij te zijn. Je hebt natuurlijk de Puddendagen in Hoogeveen. Verschillende plekken de dorpsfeesten. En in Meppel de donderdag Meppeldagen. En daar is het afgelopen donderdag net niet gelukt om het wereldrecord voor de langste Polonaise te verbreken. Op het Kerkplein deden ruim 300 mensen mee aan de recordpoging. Maar ze hadden er 590 nodig. Ja, dat is toch nog best wel een stapje eigenlijk. Nou, ondanks het uitblijven van een wereldrecord zat de stemming er wel goed in. Onder begeleiding van feestzanger Ronnie Ruisdaal. Die ken je van de Shoddies. En de Dikdakkers trok de Polonaise over het Kerkplein. De feestact uit Meppel bracht bovendien voor het eerst hun nieuwe nummer Donderdag Meppeldaglied ten gehore. Nou, dat was vast hartstikke gezellig. Het was de eerste Donderdag Meppeldag, hè? Een serie van 5. Voor meer informatie over wat er op de Donderdag Meppeldagen allemaal gebeurt in Meppel, kijk je natuurlijk even op donderdagmeppeldag.nl. Ja, hoe moeilijk wil je het hebben, hè? Nou, niet veel moeilijker dan dit. Dat is leuk. Meer streekagenda. Kortom, wat gebeurt er allemaal in de regio, krijg je zo meteen van Tony Mulder. 15:15 en 16:15 het hele uur vertelt hij dat hier op DNO. Mocht je een tip hebben voor Tony, je kunt het altijd mailen. redactie@dnomedia.nl. Hier is Don Johnson. Hard.

0: Morgenavond is het zover. De finale van het WK-voetbal. Spanje en Argentinië nemen het tegen elkaar op. En dan gaat deze ongetwijfeld ook weer aan het begin van de wedstrijd klinken. Maar ook tijdens de halftime show. Het is wel bijzonder, want de FIFA heeft besloten om de rust van de voetbalwedstrijd, die normaal 15 minuten duurt, wat op te rekken. Zodat Shakira en ook Madonna, geloof ik, en BTS, dat is Koreaanse pop, van die K-pop muziek, dat die in de halftime show, dus tijdens de rust van de wedstrijd, ja, hun muziek ten gehoor kunnen brengen. En het idee daarachter is natuurlijk dat de Amerikanen, die natuurlijk wat meer van showbiz houden dan wij nuchtere Nederlanders en Europeanen, dat die, ja, helemaal in de stemming komen voor meer voetbal. Dat is de gedachte. En ook Trump is van de partij morgenavond en gaat de wereldbeker uitreiken. Tenminste, dat is de verwachting, met natuurlijk een speech. En waarschijnlijk gaat hij weer niet uit de foto, zodat hij met alle mensen die aan het feest vieren staan op de foto staat. Gaat zien morgenavond. Wordt vast een groot spektakel. En wie hoop jij dat er wint? Spanje of Argentinië? Ik denk toch dat ik voor Spanje ga. Dan ben ik toch even voor de Europeanen in deze. En misschien ook wel omdat Argentinië, ja, toch wel hier en daar een klein beetje geholpen is. Hè? Wat mazzel heeft gehad waarvan je dacht, nou, had van mij niet gehoeven. Morgenavond gaat het allemaal gebeuren. WK-finale vanuit New York. En vanavond is dan weer de troostfinale. Ja, daar kijk ik iets minder uit. Die is pas om 11 uur ook. Tussen Frankrijk en Engeland. Nou, ik denk dat dat een prooi voor Frankrijk gaat worden. Dat Engelsen het geloof wel zijn verloren. Maar hey, moet je vanavond gaan bekijken. Zometeen hier op DNO de Steve Miller Band. En eerst vertelt Tony je wat er in de regio gebeurt. Dit is de Streekagenda.
1: Dit is DNO. De gemeenteraad van Staphorst sprak over de wet Versterking Lokale Publieke Omroepen. Deze wet moet het stelsel van lokale publieke omroepen hervormen. Voor Staphorst betekent dat onder meer dat DNO Media samen met RTV Meppel en Radio Hogeveen toewerkt naar één streekomroep voor Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Die fusie moet uiterlijk op 1 januari 2028 zijn afgerond. Forum voor Democratie in Staphorst zou het liefst zien dat alle subsidies voor lokale omroepen worden afgeschaft en dat de gemeenteraad de nieuwsvoorziening in eigen hand houdt. Op zondag 26 juli vindt van 11 tot 5 de kunstproeverij Vledder plaats op het Lesturgionplein in Vledder. Meer dan 50 kunstenaars uit de regio presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met uiteenlopende kunstvormen zoals schilderkunst, keramiek, glas, fotografie, beelden en sieraden. Een bijzonder onderdeel is het Kunstenmakersplein à la Montmartre, waar kunstenaars en ambachtslieden live laten zien hoe hun werk ontstaat. Daarnaast is de Johanneskerk geopend met een kunstexpositie en zijn er foodtrucks aanwezig.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Müritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Granzin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oeverterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door de hulpdiensten en omwonenden. De Zwitserse douane heeft vorige maand een Poolse man aangehouden die zonder invoervergunning tientallen bijenkolonies het land wilde binnenbrengen. De 40-jarige man vervoerde de bijen in houten kratten, terwijl sommige los rondvlogen in zijn bestelbus. Hij kreeg een boete van enkele honderden Zwitserse franken opgelegd. Marokkaanse autoriteiten hebben met Pegasus spyware geprobeerd journalisten te bespioneren, dat meldde Spaanse media. Onder de doelwitten was de Nederlandse oud-NRC-correspondent Koen Greven. Volgens ANP vermoedt hij dat zijn werk over protesten in het Rifgebied de reden was. Of zijn telefoon daadwerkelijk is gehackt, is onbekend. De Iraanse revolutionaire garde bedreigt landen met Amerikaanse troepen die de aanval op Iran ondersteunen. Iran voerde aanvallen uit op militaire doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Volgens de betrokken landen werden raketten en drones onderschept. Er werd nauwelijks schade gemeld en er vielen geen slachtoffers in Jordanië. En tot zover het nieuws. Het is vanmiddag bewolkt en er kan plaatselijk lichte regen vallen. De wind uit het noordwesten is matig, in het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 Hengelo-Duitsland. Door de grenscontroles een klein kwartiertje vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 20 minuutjes oponthoud op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Oudenschans over 3 kilometer door de controles. Ook controles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 6 kilometer file en ruim een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Langzaam rijden tussen de knooppunten Grijsoord en Valburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
7: Let's do it.
8: Hey,

Too Shy, je hoorde Kaya Gugu. Wat een bijzondere naam is dat, hè? Ja, het is afgeleid van de eerste brabbelende geluiden die veel baby's maken. Dus ja, als ze uit de baarmoeder komen. Dus, nou nee, dat is misschien wel heel erg vroeg, want dan is het vooral gejank. Maar de eerste weg naar praten, zeg maar. En, nou ja. Ja, je moet ergens je bandnaam vandaan halen, toch? Hey, goedemorgen, je luistert naar het DNO. Elke zaterdagochtend ben ik er, mijn naam is Werner Steenbergen. En ik zorg dat je ja, niet zonder de beste muziek zit. Lijkt me geheel essentieel, hè, om je dag goed op te starten. Tenminste, ik heb er altijd heel veel behoefte aan, goede muziek. Ik hoop dat ik je kan verblijden straks met Three Doors Down. Ik heb Doe Maar ook voor je klaarstaan. Ja, dat zijn er wel een paar om je radio voor aan te houden, zou ik zeggen. En voor de rest, ja, check even onze website, wijzendno.nl, voor het laatste nieuws. Zet tegenwoordig een uitgebreide redactie op die alles bijhoudt wat er in de regio gebeurt. Van Meppel tot Hogeveen, Staphorst en ook alles in de Wolden. Zo zie ik hier bijvoorbeeld dat Stichting Engelgaarden nogal wat maatregelen neemt tegen de hoeveelheid afval bij de zwemplas. Ja, misschien ken je hem wel.

vervolgens achter als afval. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is voor de duidelijkheid, hè, de zwemplas Blijdenstein tussen Meppel en Guinewold. En ja, de stichting daarachter gaat nog deze zomer nieuwe maatregelen nemen om te voorkomen dat het recreatiegebied vervuilt. Dat is natuurlijk wat je absoluut niet wilt. Hè? Dat de pizzabezorgers daar komen, de pizzadozen brengen en dat mensen te beroerd zijn om ze naar huis terug te nemen. Dus ga je daar binnenkort recreëren, al dan niet in Iraki? Want dat kan ik me herinneren dat dat vroeger een klein jochie was. Daar naartoe gingen dat we dat heel spannend vonden, dat er naakte mensen rondliepen. Nou, tegenwoordig niet zoveel last meer van, maar dat was destijds zo. Neem alles mee, hè. Ondanks dat je wellicht weinig op het lijf hebt, is het niet de bedoeling dat als je dingen gebruikt, dat je ze laat liggen. Ja. Je luistert naar TNO en ja, ik zei het al, ik ga zo meteen Three Doors Down voor je draaien. Maar eerst Harry Styles, American Girls.

Lekker. Klein beetje zomers wel, hè? Jocelyn Brown, Incognito en Always There. Je hoort ook Harry Styles en American Girls op DNO. Hey, goedemorgen, mijn naam is Werner. En nog een klein uurtje, de allerbeste...

Dit is DNO. Op zondag 26 juli vindt van 11 tot 5 de kunstproeverij Vledder plaats op het Lesturgionplein in Vledder. Meer dan 50 kunstenaars uit de regio presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met uiteenlopende kunstvormen zoals schilderkunst, keramiek, glas, fotografie, beelden en sieraden. Een bijzonder onderdeel is het Kunstenmakersplein à la Montmartre, waar kunstenaars en ambachtslieden live laten zien hoe hun werk ontstaat. Daarnaast is de Johanneskerk geopend met een kunstexpositie en zijn er foodtrucks aanwezig. Met meer dan 1000 paarden aan de start is de organisatie van het concours Hippiek de Wolden klaar voor 8 dagen hippische topsport. Er staan dit jaar vanaf 16 juli meer buitenlandse deelnemers op de lijst dan Nederlandse. Volgens voorzitter Michel Broek zijn het er nog nooit zoveel geweest. Een blik op de lijst van aanmeldingen leert dat deelnemers weer uit de hele wereld komen. Van de Verenigde Staten tot Zuid-Afrika, van Mexico en Kuwait tot Chinese Taipei. En uiteraard veel uit Europa.

niet lang genoeg duurde. Is dit alles? Of op een moment in je leven dat je even denkt van... ja, poeh, ja, was dit het nou? Hè? Is er nog meer te beleven? Is dit alles? Doe maar! Nee, de popklassieker op je zaterdagochtend met zometeen de Clash. Na Horn staat voor je klaar. Dit is Ultravox.

Doet de temperatuur even een stapje terug. Ja, was de afgelopen dagen nog 25 graden of ietsjes koeler of ietsjes daarboven. Vandaag slechts 20. Nou, wel even lekker om het huis te laten doorluchten, toch? Het laatste nieuws uit de wereld na Niall Horan. Dit is Dinner Party op DNO.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Minstens een kwart van de Nederlandse gemeente wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Na het zinken van een duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is één opvarende vermist. Er wordt gezocht met duikteams en een sonarboot. Brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Moeritz in Duitsland. En de Zwitserse douane hield vorige maand een Poolse man aan die zonder invoervergunning tientallen bijenkolonies het land wilde binnensmokkelen. En dan het weer. Het is vanmiddag bewolkt en er kan plaatselijk lichte regen vallen. De wind uit het noordwesten is matig, in het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Mike and the Mechanics en Silent Running op DNO. Als je vandaag nog niks in de agenda hebt staan, ga dan wellicht even naar Staphorst. Daar is namelijk de tweede editie van Fiets hem erin. Inderdaad, afgeleid van het tv-programma dat je wellicht vroeger heel vaak hebt gekeken. Hoewel het vorig jaar ook nog op tv was. Hè? RTL had het opnieuw in leven geblazen. Talentenzeeën in de lucht, daar was het onderdeel dus Fiets hem erin. Nou, ze hebben in Staphorst een baan neergelegd waarbij je als fietser over een vrij smalle balk moet gaan. En het is natuurlijk het doel om droog de overkant te behalen en op tijd te remmen en de bel aan te

mogen de bewoners van verzorgingshuis De Berghorst de creatieve inzendingen beoordelen. Zodat het leuk is voor zowel jong als oud. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En het begint allemaal later vandaag. En er zijn maar liefst 90 mensen die aan de start komen. Nee, 90 combinaties die aan de start staan. En dat zijn dan weer 180 mensen, want het is in duo-vorm dat het plaats gaat vinden. En er wordt gestreden in 4 categorieën. De jeugdklasse 13 tot en met 18 jaar, de standaardklasse voor volwassenen en de 2 tandemklassen. Nou, de eerste deelnemers starten vanmiddag om 3 uur. Het is de aftrap van de SAS-week in Staphorst. Hartstikke leuk. Veel evenementen natuurlijk tijdens de zomermaanden die georganiseerd worden. En zeg eens eerlijk, daar zijn ze in Staphorst goed in. Hè? Ja, daar zijn ze creatief en snel als het gaat om dit soort dingen. Ik heb zometeen een nummer voor je klaarstaan uit een James Bond film, waar een Nederlander een van de hoofdrollen in speelde. Na Son Mieux, dit is Tonight.

0: de gelijknamige James Bond film hoor je Aha en The Living Daylights. Met daarin ook een Nederlander die een van de hoofdrollen speelde. Jeroen Krabbé als generaal Jordi Kostkov. Nou, dat klinkt Russisch en het was volgens mij iemand die in eerste instantie heel erg pro de Britten en Amerikanen was, maar uiteindelijk toch overliepen naar de Russen of andersom. Nou, anyway, een interessante film. James Bond werd trouwens gespeeld door Timothy Dalton. Die deed dat toen twee keer. Waaronder in deze, The Living Daylights uit 1987. Nou, ongetwijfeld dit najaar weer te zien op RTL 007. Kijktipie voor later, september over het algemeen. In Excess onderweg op DNO na de streekagenda. Hier is Tony.
1: Dit is DNO. In het kader van de kunstzomer Dwingelo, Conference of the Birds, wordt op zaterdag 18 juli een concert van het Aurora Festival gehouden in de Nicolaaskerk. In het concert staat Oostenrijk centraal. De Oostenrijkse componist Karl Frühling is lang geheel onbekend gebleven omdat veel van zijn manuscripten zijn verloren gegaan. Zijn pianoquintet en zijn trio voor klarinet, cello en piano zijn gelukkig bewaard gebleven en laten horen dat hij een originele en zeer bevlogen componist was. Verder wordt het pianokwartet in A van Gustav Mahler uitgevoerd, tijdgenoot en landgenoot van Frühling. Het concert begint om 8:15 en een kaartje kost €32. Foute verhalen horen over het mooie dorp Zuidwolde. Kom dan naar een van de Foute Verhalen kuiertochten deze zomer op 15, 22 en 29 juli of op 5 augustus. De Foute Verhalen kuiertocht is een ludieke, ongeveer 5 kilometer lange wandeltocht in en rond Zuidwolde. Tijdens deze wandeling vertellen enthousiaste gidsen aangedikte streekverhalen, opmerkelijke anekdotes en humoristische historische feiten over het dorp en zijn bewoners. Meelopen kost €5, inclusief een versnapering.

In Excess, Never Tear Us Apart op DNO. Zometeen na 12 uur. De Oranje Top 30, de hitlijst met alle Hollandse hits die er op dit moment toe doen in de enige juiste volgorde. En de grote vraag is natuurlijk, staat Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten nog steeds op nummer 1? Nou, dat hoor je tussen 12 en 2. Wat mij betreft een fijn weekend en tot volgende.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstad-Delven is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Een veiligheidsmedewerker van de Deutsche Bahn is in levensgevaar. De 26-jarige kwam in actie vanwege een agressieve reiziger. Tijdens een worsteling ging door nog onduidelijke oorzaak een treindeur open, waarna de medewerker naar buiten viel. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De waarschijnlijk dronken reiziger is aangehouden. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens

zijn de headlines uit het nieuws. Er zijn nog twee mannen aangehouden na de vondst gisteren van een drugslab in een woning in Den Haag. Het is druk op de wegen naar Zuid-Europese vakantiebestemmingen. Op de bekende knelpunten staan volgens de ANWB lange files. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstadelva is grotendeels onder controle. En minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Een 48-jarige Nederlander is tijdens een duikexcursie op Curaçao om het leven gekomen. Dat gebeurde bij Tugboat Beach, een populaire duikplek. Volgens de politie kreeg de man onder water complicaties. Andere duikers brachten hem naar het strand, maar hulpdiensten konden hem niet meer redden. De politie onderzoekt de toedracht. Er zijn nog 2 personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. 2 mannen werden gisteren al opgepakt. 1 persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog 2 arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstadelve is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. En tot zover het nieuws. Bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Culemborg en Zaltbommel nu bijna een half uur vertraging. A12 richting Duitsland voor de grens een kwartier extra aan de andere kant op. Tussen Beek en Duiven 10 minuten vertraging vanuit Duitsland naar Arnhem. Dan de A58 Bergen op Zoom.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Let's do it.
3: Hey.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De grootste natuurbrand van dit seizoen in Spanje is nog altijd niet onder controle. China waarschuwt het Verenigd Koninkrijk na de nationalisatie van British Steel. Peking zegt dat maatregelen volgen als de belangen van Chinese investeerders worden geschaad. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. En Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens de verantwoordelijke minister zou er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen zijn. En dan het weer. Opklaringen. De wind neemt wat af vanavond. Vannacht neemt de bewolking toe en kan er met name in het noordoosten een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grootste natuurbrand van dit seizoen in Spanje is nog altijd niet onder controle, meldt ANP. Ten noorden van Zaragoza is al ruim 15.000 hectare afgebrand. 6 dorpen zijn ontruimd. Volgens de autoriteit is de brand vandaag niet verder uitgebreid. Brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur een beschermd natuurgebied bereikte. China waarschuwt het Verenigd Koninkrijk na de nationalisatie van British Steel. De Britse overheid nam het verliesleidende staalbedrijf over vanwege nationale veiligheid. Het bedrijf was in handen van een Chinees bedrijf. Peking zegt de situatie nauwlettend te volgen en maatregelen te kunnen nemen als de belangen van Chinese investeerders worden geschaad. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. Daarmee wijkt hij mogelijk af van eerdere plannen van Labour om geen nieuwe vergunningen meer uit te geven. Voorstanders wijzen op energiezekerheid en banen, terwijl klimaatactivisten waarschuwen voor de gevolgen voor het klimaat. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. En tot zover het nieuws.
2: Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Let's do it.
0: Hey, zijn

0: Dit is DNO.
1: De gemeenteraad van Staphorst sprak over de wet Versterking Lokale Publieke Omroepen. Deze wet moet het stelsel van lokale publieke omroepen hervormen. Voor Staphorst betekent dat onder meer dat DNO Media samen met RTV Meppel en Radio Hoogeveen toewerkt naar één streekomroep voor Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Die fusie moet uiterlijk op 1 januari 2028 zijn afgerond. Forum voor Democratie in Staphorst zou het liefst zien dat alle subsidies voor lokale omroepen worden afgeschaft en dat de gemeenteraad de nieuwsvoorziening in eigen hand houdt. Op zaterdag 1 augustus vindt de jaarmarkt Centrum Ruinen plaats in het hart van Ruinen. Van 10 tot 5 staat het centrum in het teken van een zomerse braderie en vlooienmarkt, een vaste en goed bezochte markt in de regio. De vlooienmarkt trekt bezoekers die graag op zoek gaan naar tweedehands spullen, curiosa en verrassende vondsten. Deze combinatie zorgt voor een gevarieerd aanbod en een levendige sfeer.

zijn de headlines uit het nieuws. Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd. Totale schade 10 miljoen. De Iraanse regering meldt minstens 50 burgerdoden na de Amerikaanse luchtaanvallen tijdens de escalatie in de golfregio. Bij het Zwitserse Alpendorp Vies zijn donderdagavond zo'n 100 zwartneusschapen omgekomen door blikseminslag. En Max Verstappen kwalificeerde zich vandaag als tweede voor de Grand Prix van België. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Boerderijenfietstocht, maar dan anders. Een wegwijzere fietstocht van plusminus 45 kilometer rond Zuidwolde met bezoek aan verschillende objecten, onder meer op cultureel en agrarisch gebied, met onderweg een gezamenlijke lunch en koffie of thee bij de start. Tevens is er een zogenaamde kidsroute. Deze route gaat langs objecten speciaal voor de kinderen. Deze route is plusminus 30 kilometer. De route is ook geschikt voor scootmobiels en dergelijke. Prijzen: €10 voor volwassenen en €5 voor de kids tot en met 12 jaar. Alleen opgave ter plaatse op 29 juli en starten kan die woensdag vanaf 9 uur. Deze zomer neemt Stichting Openluchtspel Ruinen je mee naar een verhaal vol humor, herkenbare familieperikelen, verrassende wendingen en natuurlijk een flinke dosis gezelligheid. Wat gebeurt er als familiebanden op scherp worden gezet? Dat ontdek je deze zomer in openluchttheater De Baten in Ruinen. Kaarten zijn online te verkrijgen en fysieke kaarten zijn te koop via Kapsalon Jantine Ruinen en Kapsalon Manon Ruinen. Voorstelling op 16, 21, 23, 24 en 25 juli.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. De Iraanse regering meldt minstens 50 burgerdoden na Amerikaanse luchtaanvallen tijdens de escalatie in de Golfregio. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat momenteel nog 37 patiënten in het ziekenhuis liggen, terwijl 460 mensen inmiddels zijn ontslagen. Over militaire slachtoffers is niets bekendgemaakt. Bij het Zwitserse Alpendorf Fies zijn donderdagavond 97 zwarte neusschapen omgekomen door blikseminslag in hun nachtstal. 80 andere schapen overleefden de inslag. De dode dieren werden per helikopter van de bergtop Eggehoorn afgevoerd. De schapenhouder wijst op de toegenomen aanwezigheid van wolven, waardoor de dieren 's nachts binnen worden gehouden. En dan sport. Max Verstappen kwalificeerde zich zaterdag als tweede voor de Grand Prix van België, mede dankzij een slipstream van teamgenoot Isaac Hadjar. Mercedes-coureur Kimi Antonelli pakte pole position en bleef Verstappen ruim 0,3 voor. Hadjar, die een gridstraf van 30 plaatsen kreeg, gaf Verstappen in Q3 het tweemaal een tow. En tot zover het nieuws. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: Klein, stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer. Nederland werkt aan een verbod op import van producten uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd. Totale schade 10 miljoen. De Iraanse regering meldt minstens 50 burgerdoden na de Amerikaanse luchtaanvallen tijdens escalatie in de Golfregio. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Thank you.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer. Onderzoek wijst uit dat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan aangenomen, waardoor stalen platen onder hoge druk kunnen vervormen. Dit kan de constructieve veiligheid beïnvloeden. Na de onderzoek duurt naar verwachting tot half augustus. Tot die tijd blijft de brug dicht voor vrachtwagens. Nederland werkt aan een verbod op import van producten uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ook al ontbreekt Europese eenstemmigheid. Het internationaal gerechtshof veroordeelde in 2024 dat de nederzettingen illegaal zijn. De Raad van State is kritisch over de handhaafbaarheid omdat herkomst van producten lastig vast te stellen is. Door het zware noodweer van 27 juni raakte naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. De Iraanse regering meldt minstens 50 burgerdoden na Amerikaanse luchtaanvallen tijdens de escalatie in de Golfregio. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat momenteel nog 37 patiënten in het ziekenhuis liggen, terwijl 460 mensen inmiddels zijn ontslagen. Over militaire slachtoffers is niets bekendgemaakt. En tot zover het nieuws. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. De A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De grote brand in de Noorse Krokstad Elva, die gisteren rond 3:30 ontstond, is nog steeds niet onder controle. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord van de Verenigde Staten opgeschort. Achter het freelance platform Polinker gaat volgens onderzoek van het AD een zip-economy schuil, een schimmige praktijk. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Een verklaring van geestelijke Mojtaba Khamenei stelt dat de handtekening van president Trump niets waard is gebleken. De raamovereenkomst van medio juni moest binnen 60 dagen tot een definitieve deal leiden. Trump noemde de overeenkomsten eerder al voorbij. Achter het freelance platform ProLinker gaat volgens onderzoek van het AD een zipconomie, een schimmige praktijk schuil. Amsterdamse ondernemer Niels van der Es toont een luxe leven, maar kampt in werkelijkheid met een persoonlijk faillissement van 6 ton schuld. Tientallen freelancers werden niet betaald en abonnementsgeld werd ook onterecht afgeschreven. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. Dat blijkt uit cijfers van Duo. Van de 9 Nederlandse hogescholen voor hoger muziekonderwijs bieden er 7 een masteropleiding tot uitvoerend muzikus aan. Daarvan komt inmiddels 78% van de studenten uit het buitenland. En tot zover het nieuws. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.